As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterfm span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luisterfm. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

bij die straatcafé. Kijk al die mensen, loop je en weer. Boemelaars ras bij die wumpiebar. Fontana is op, tot laat in die hand. Kalfvoetkenners in die straat.

0: meneer. Come on, man. Luif op zijn beest. Hij was natuurlijk last week hier in ons geweeste. And we love him to bits, man. Ik heb daarna ook toe om announce te zeggen. Ik weet dat er die beesten is. Mensen zeggen, Luif kom zingen en pee. Nee, hij komt huis toe.
1: Hij komt huis toe, ja.
0: Hij komt huis toe, man. Lucky,
1: yeah. That is ik zal duidelijk eens bij speciaal voor mij en mijn familie werken. Want mijn sister heeft, ik denk ze was 11 jaar oud geweest. Toen mijn pa nog zijn weermachtzak gehad. Met zijn kleren in en alles. En zij heeft zijn hele pak aangetrek. En ons had het alleen competitie bij die kerk gehad.
0: Hell yes, okay.
1: En toen sing sy die liedje.
0: Rara.
1: En toen wen sy.
0: Oh, dat is awesome.
1: Nog klein, ja, ek weet niet of sy eindelijk 11 was. Ik denk ze was nog jonger as dit.
0: Dat is amazing.
1: Maar dat is baie cool geweest.
0: Ik denk ze moet het weer doen.
1: Ik denk ook zo. So.
0: Ik denk ze moet het weer doen.
1: Ek nou nog, dan sê ons voor de sal.
0: Jullie kan haar nou niet opgraderen. Ze is nou like generaal of iets. Ze is niet troep niet. Ja, niet troep.
1: Ze is definitief in mijn trouw in ons familie.
0: Ja, verstaan je. There we go, man. There we go. Maar ja, dat is wat het is. Hier bij Lekker Luisterstasie, dames en heren. Een ding ook wat die naam voor ons gegeerd Lies. Mm-hmm. Is die eerste look wat ons gekry het van Rick en Evelyn. En dan denk jy, oh, Rick en Evelyn, hoekom klink het so bekend? Want dit is die troupaar van The Mummy. Hulle het officieel Brendan Fraser en Rachel Weisz in hulle volle outfits gehad, terwyl hulle Mummy 4 skiet.
1: Wow.
0: Heel eerste foto's wat uitgekom het.
1: Ooh.
0: Ja, heel eerste foto's, so ek is excited om te sien. Ek is een groot Mummy fan, ja. Ek love het. Net die Tom Cruise in nie. Dat was horrible.
1: Ja, dat was
0: dat was horrible.
1: Maar
0: horrible.
1: Tom Cruise is nie ons fan. Like, ons is nie sy
0: nie
1: fan
0: vandag,
1: vandag.
0: Ja, nie vandag. Ek weet nie hoe ek... Sorry, Tom. Mm-hmm.
1: Sorry, Tom.
0: Tom. Ja, sorry, Tom.
1: Maar gepraat van mummies...
0: Where is this going?
1: Ons het een nieuwe mami in ons area.
0: Ons
1: het? Ons het een nieuwe mama in ons area natuurlijk. Nouleen Spinks, Nouleen van Rede, is amtelijk een mama met haar kleinkie wat nou gisteraand gebore
0: is. Ja, die gaan nie meer slaap nie.
1: Hou bene hou.
0: Hey, jy gaan nou moet, ja, hou energie hou, ja.
1: Ja, so baie, baie geluk aan die van die Rede familie en vir Nouleen ook. Fantastische mens. Ek volg nou al haar hele journey op sociale media.
0: Ja, sy is super cool, man.
1: Absoluut fantastisch.
0: Sy is super cool. En sy is een van ons, man.
1: Sy is, ja. Ja, sy is een van ons. Kon trui af.
0: Love it, man. Maar baie, baie geluk, jylle. En het is altijd lekker om vir ons nieuwe luisteraars en nieuwe mense op hierdie aarde te sit. Dit is absoluut een seëning. Maar het is 14 minuten net voor die tyd van 8. Die paai loop beautiful. Ons het hier nadig iets deurgekry van dit nie. Sal net te werk in die verjaarsdag boodskapies en al die lekker dingetjies. Ek sien ook baie van die mense teruggesels oor die rugby en alles. En baie van die mense is op die boude.
1: Ja.
0: Maar
1: boude.
0: Ek het net lanklaas in my lewe gesien hoe baie mense dadelijk begin probeer uitfigure.
1: Ja.
0: Wie se boude is dit?
1: Ja.
0: Verstaan jy? Dit was nie altyd net, daar is boude nie, maar wie se boude is dit?
1: Daar was baie dinge in die wedstrijd wat vreemd was. Die boude dinge het ek eers na die tyd raak gesien.
0: Ja.
1: Maar iets wat wel ook uitgestaan het in het is, eerste keer in my lewe wat ek 'n ref op 'n selfoon sien.
0: Ja.
1: Ek het wie het omgebel?
0: Eerlijk waar, ek het die moment gemis, want ek het afgesit.
1: Ja.
0: Ek het die moment gemis.
1: Dit was letterlik, allemaal was soos, is hy op die cellfoon? En allemaal het dadelijk begin. Die comments van die mense by die funksie waar ek was soos, is ek sy vrou wat sê, jy moet melk en brood koop? Is ek rassie wat sê, haal jou hand uit jou zak uit? Is ek Australië wat sê, haal jou hand uit jou zak uit?
0: Ja.
1: 7 rooi en geel kaarte vir Australië gewees, na die laaste halfte.
0: Rara. Ek moet die highlights
1: ons het, gaan kyk. Ons het op een stadium teen 11 mans gespeel.
0: En ons kon het nog steeds
1: nie. En ons kon nog steeds nie.
0: Maar ek like hierdie Richard het vir ons deurgesteen en op die 7 dag het die bokke ook gerus.
1: Too soon.
0: Ja, nee.
1: Too soon.
0: Nee, wie wat? Ek hou nie van verloor nie. Ek haat verloor, ek is nie 'n goeie verloorder
1: nie. Nee, weet
0: jy
1: wat nie.
0: Maar weet jy wat? Hierdie was nie net nodig nie. Nommer 1, ons het Australië ver geonderskat.
1: Ja, definitief.
0: En 'n jaar terug toe sê... Ons eie Marius, watch Australia.
1: Ja, 100%. En Frankrijk ook. Nou sê hulle, jong, ons gaan volspan speel in Italië. O, is te laat nou. Ons moet ons volspan gespeel het elke liewe keer.
0: Ja, hou op
1: prep vir goed.
0: But it's good.
1: Ons het die span. Maar wat ek wel kan sê, is die laaste 15 minute was fantastisch geweest. Want het ons 42-17 verloor, so ek bitter baie kwaad geweest.
0: Ja.
1: So ons het daarom het amper opgemaak. En as hulle nie die laaste ene onderskep het nie.
0: Ja.
1: En Pollard was nie daar nie, hy kon een skepskop gedoen het.
0: Probably.
1: Dan is ons gelijk op gewees het. So,
0: probably, ja.
1: Just saying. Probably. Just saying. Ek sal hard met Rassie praat.
0: Well, there you have it, man. It is what it is. Amper voor ons oorgaan. Kijk ek hier nou in Kits of sy gezichtie vast. 12 minuten net.
1: Nie sy boukies, nie soos ek wat.
0: Het was nie sy boule nie. Nee, het was nie sy boule nie. Maar ja, ons werk stel nog maar zeker dieren en na die lekker dinge toe. Is amper tijd vir julle verjaarsdag en dan die laatste ure van die lekker grootbek breakfast, man. Mm-hmm. So ja, ek meen, dat is technically net een song wat ons kan speel. Nou, denk ek. Kos ek weet hier is Tazelle Kevboy en Charlie B. Skrull met Stoute Boude.

Tribeca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: een oude lange plek in de zon.
1: Oeh, een keer wel verder lekker jachten.
2: Ja, dat was een oude weg.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
4: Etienne Collins op Leicester FM.

Die klanke van Eelof en die piesangskille met groei pijne net voor Desmond Wells, maar hy uit die pap shop en medium prop sê vir ons, hy like jou soos biltong. Tijd so 22 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou as iets baie goed te sê, mens, dis een fees. En wat is nou beter as een fees? En dit is natuurlijk een karneval. Dit is weer daar die tijd van die jaar, skit jou vere recht vir die DRC Springkarneval. Kom geniet stannetjies vol allerlei lekkernye en diekies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan alself geniet met Springkasteel, Bubble House, Treintje en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boerorkes, Mor as Gary Ellis, Rick Mulder, Bernice Slabbert, Chantel Bosch en J.K. Luister FM saai ek rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction. Dis die 3 Oktober by die Dispatch Revival Center.

Die klanke van Steve Hofmeyer met feeslied. Net voor het Ernie Bynes met Soen My Glimlach, natuurlijk, tijd zo half twee. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil vandag bietjie met julle gesels oor hoe julle naweke spandeer. Nou kyk, hoef nie altyd geld uit te haal om jou naweek lekker te geniet nie. As ek nou dit sê, wil ek nou by julle weet vandag, wat is jou gunsteling naweek aktiwiteit wat jou net mooi niks geld kos nie? Nou, as baie dinge wat die ou natuurlijk doen, ek is baie lief, of ek en Samantha is lief, om die honde natuurlijk bykie see toe te vat, om hulle net so bykie buitelig lewe te gee in die branders en te swem in die klas van dinge. En so kan man die mens goeikies doen oor een naweek wat jou nie geld kos nie, wat net so lekker is, as wat die ou nou sou iets doen wat jou nou 'n klomp geld kos. Ek weet, deesdae het ook nou nie goedkoop om mee te braai nie. Natuurlijk as daar vuurtjie aangesteek kan word, is het altyd natuurlijk net so lekker en om rugby te kyk. Ons het nou gister 'n bietjie rugby gekyk. Maar nou ja, so wil ek by jou weet, wat is jou gunsteling naweek aktiwiteit wat jou nie 'n sent kos nie? Ek sal graag by jou wil weet in 082 33 33 367.

0: Ons beste daler voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heere het my jou gegeen, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Luister FM.

0: Luister FM.
1: Een popel voor mijn dader. Hij is die very fles. Zo dat het hier in Denver was wees. Ze wees. Een popel voor mijn dader. Slikken moest die very blees. Zo dat er niks fout die duist voor ons. Who is this?

26ste September, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 20, Bishu staan op 18, Kraanhoek een maximum van 19, Ooslonde 19, Fort Beaufort 19, Graaf-Reinet staan op 20, Graamstad een maximum van 19, Mthatha 17, Port Alfred 18, Port Elizabeth een maximum van 18, Port St. John's 19, Queenstown 17, Uitnagende Dispatch 19 en Jeffreys Bay een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van Roan de Tooi met de Monumentaal. Tijd zo kwart oor twee. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dus luister even ons gesels bykie oor wat doen jylle oor een naweek. Tijd verdrijf oor een naweek. Wat jy natuurlijk nie een cent kost nie wat net so lekker is. Boodskapie van Maggie wat sê, hallo Etienne, ek braai gereeld met my sister en dan bak en brou ek ook. Ek het twee groot melktaarte weer die naweek gemaakt, sê nog hulle foto hier van my gestuur van die melktaarte, het lyk heerlik. Dankie Maggie vir jou boodskap. Boodskap van Mara, kom ons oorge wat sê sy.
1: Ai, goeiemiddag Etienne, ja, ek heb hoor, jy is in die huis, die muziek, ek dans hier so in hierdie kamer, laat het lekker gaan hoor met die muziek. Maar weet jy wat, is myne, huis is reg het reg skoongemaak, leep die bed, Lee my games en speel op my phone en luister na jou lekkere muziek. Jy moet een lieflike dag en veilig reis toe.
0: Ja, sy baie, baie dankie Mara vir jou boodskap. Ons waardeer jou oprig. Diekie is in die huis.
2: Hoi, het in jou maaikie Diekie. Hoop ek al goed, Janie. Kijkie, ek en mama by die see gaan lekker ontspan en loop. En dan vat ek sommer die metal detector van kijk ek sommer wat is waardevol waar ek die grond ek kan hou. As sy... Geseende dag!
0: Daar sê Diekie altyd lekker om van jou te hoor. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een boodskapie van Marinda wat vir my sê Goeiemiddag Etienne, ek hou van films kyk, maar my radio 90.6 my beste stasie luister ek elke dag. Ek lees ook natuurlijk baie en spandeer tyd saam met die kinders. En natuurlijk sondag is het reguit kerk toe. So kom het van Marinda. Baie dankie Marinda vir jou boodskap. Waardeer op reg. Sê baie dankie vir almal se boodskap en waardeer julle die tyd is so 16 minute oor 2, kom ons gaan terug na die muziek toe.

een wetenskapelijke circuspop het hulle jou weggeskop. Verstoot dakloos en bitter baie angst, jou mond harp het bly dans. Terug, terug weer na baie, baie seer, het jy ons kom leer. Nooit weer bang.

0: wyse kers. Net hy weet en jy verstaan jou regte Afrika naam. Net hy weet en jy verstaan jou regte Afrika naam. Net hy weet en jy verstaan jou regte Afrika naam.
1: Daniel Yuri, kliekie se naam is Saartjie. Lekker, as dit so lekker lyk hoe musiek is hier lekker by ons Gamtoos. En die ding, ons is te prachtig, nee? Extra speciaal. Red Sheep sing hou vast. En ons kopie laatste hier af met Counting Crows, Colorblind. Je great song, sê Renier, van die movie Cruel Intentions. Weet jy wat, Renier, daai was een van my ginsteling flicks van alle tye gewees. Ryan Phillip was in het gewees, natuurlijk. Alicia Silverstone, as ek krijg, want nie, nee, Reese, sorry, Reese Witherspoon. Altijd nie mekaar, dis nie twee blondines. Maar ja, fantastische fliek gewees. Rarig, Sarah Michelle Gellar is ook daar binnen, ou Buffy. So een van my ginsteling movies, definitief. Baie mooi muziek op die fliek gewees. Ek denk ek het die hele soundtrack ook gehad. Ek het op een CD gekoop destijds. Ons hou aan om met die muziek as ons terugkom. En ons speel ook hardstaf op die oomblik jou weer vir ou Laas om die draai. Vandagse woord vir hardstaf is beselachtig. B-E-U-S-E-L-A-G-T-I-G. Beselachtig, B-E-U-S-E-L-A-G-T-I-G. Gebruik om in een sin, en sê vir my die sin in die WhatsApp lyn toe.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Luister FM, weer.
1: Ons kyk vir ou Laas jou weer vanmôre, Dinsdag 29 September, Aliwal Noord 620, Bishu 918, Kraddock 6.19, Dispatch 11.18, 10% reen, Oos-London 15.19, ook 10%, Fort Beaufort 7.19, Graaf-Reinet 7.20, Gramstad 10.19, Jeffreys Bay 14.19, Mtata 7.17, Port Alfred 14.18, 10% reen, Port Elizabeth 13.18, ook 10%, Port St. John's 13.19, Queenstown 6.17 en Uitenaag 11.19, 10% reën. Dit is jou weer vanmôre Dinsdag 29 September.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

klang van toe, want zij is te kort van draad. Zij zoekt een viskes oog.

Zij voor mij, Katrina, als jij nog lief voor mij. Met al mijn gedrankerij en die laatkomerij. Zij voor mij, Katrina.

0: bij mij blij.
1: Hallo baby, voor ik je op ons zoen, zeg voor mij, kan je braaibroodjes maken?

0: John Belcher, sad, sad songs. Proppy, se sera se ja en die broers met trein na Margate.
1: Is die trein na gister toe nie?
0: Dis was, ek het amper gedink het is hy, maar nee,

0: die wasmasjien loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: niks man.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Harry, toe ek nog geleidie was, toe ek 20 kilos op my fiets gery, om te gaan vry, toe ek nog geleidie was.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Eerste sê, ek het gedink, ek soek een meisie om te brek op Instagram. Maar mens leer maar uit jou foute, nou is ons delete op Instagram.
1: Ek het gedink, ek soek een meisie om op Facebook te post. Maar allemaal maak maar foute, nou eet ek maar weer toast.

van alles wat ik mis. Al jouw goeders en jouw dingen, alles wat jij van mij is. My soulmate en my sweetheart, my geheimzinnige godin, my engel in de storm, my vesting